0: Discount Zone. De supermarkt voor al uw barbecue specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Met een hart voor Herzelen.

0: Discount Zonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Zonk.
1: Met een hart voor Herzelen.
2: Ah.

0: Discountsonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
2: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But, you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
1: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.

0: Gava Rent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent, redden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Huh? Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
5: Goedemorgen, Radio.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
2: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But, you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
1: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
3: Goedemorgen. Studio Zonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij.
3: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
0: Radio Star.
4: Je hoort van ons.
0: Met een hart voor Herzelen.

0: in het hart van Herzelen.
1: Je hoort van ons!
0: Radio Star.
2: Studio Sonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maximaal rond 19 graden.
2: Goedemorgen, dit is Studio Sonneveld.
3: Studio Sonneveld.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470-050-415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470-050-415.
5: Zeker dat Pieter.
7: In het hart van Herzelen.
8: Feel the music.
7: Radio Star.
9: Welkom bij Studio Solleveld. Studio Solleveld.

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
2: Jampie van Vlaanderen.

Voor deze eenmalige grote hit van E.G. Daily moeten we terug naar 1985. Say It, Say It op deze donderdagochtend, de voorlaatste koffiepauze alweer in deze werkweek. We zijn donderdag 11 juni. Goedemorgen en welkom bij Radio Star. Dank u wel ook nog even aan de collega's van Studio Sonneveld de afgelopen uurtjes. Een uurtje koffiepauze met halverwege de weerupdate. Zometeen kijken we ook even in de agenda. En verder heb ik voor jullie de formatie Bros May. Rick Ezzelay ziet eraan te komen. Wind, een Duitsstalige song van het Eurovisie Songfestival, maar ook Slate en zoveel meer om te blijven hangen. Nu met de Urban Cookie Collective uit de 90s. Feels Like Heaven. Goedemorgen.

0: lus wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

beginnen dit verleden voor de Star-klassieker. En daarvoor nog uit Nederland voor de reclame Simon Keizer. Voorheen Nick en Simon. Simon Keizer met Hoe zou het nu gaan? De agenda, daar gaan we even in kijken. We kijken naar het weekend van vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni. Wel op vrijdag 19 juni om 20 uur kan je in het cultureel centrum De Steenhoven terecht voor Steven Mailleu met zijn show Stabieler. Een dagje later eveneens in het cultureel centrum De Steenhoven om 20 uur op zaterdag 20 juni. Bert Gabriels live vanuit de Wetstraat. Beide zijn een organisatie van comedyshows.be en daar moet je dan ook op terecht voor tickets aan te schaffen. www.comedyshows.be/kalender. En op zondag 21 juni is er om 14 uur ook de dorpswandeling Wouw-Brechtegem met start op het Heilig Hartplein. Inschrijven via www.herzelen.be/inschrijven. Koppelteken dorpswandeling, koppelteken Wouw-Brechtegem. www.herzelen.be/inschrijven. Koppelteken dorpswandeling, koppelteken Wouw-Brechtegem. Tot zover onze agenda. Nu het drieluikje naar de weerupdate met Greg David. Aan het einde met de Hidden Agenda. Slade's My Oh My, maar ook deze van de Waterboys uit 1986, ruim 40 jaar geleden. The Hole

De verborgen agenda uit 2003 van Greg David was dit, hè? Hidden Agenda. Net daarvoor nog Slate met My Oh My, een verborgen agenda. Wie heeft het nooit gehad? Ik denk dat er weinigen dat gaan kunnen zeggen. Tijd nu voor de weerupdate. We zijn halverwege onze koffiepauze op deze donderdag 11 juni. Vandaag donderdag blijft het nog droog voor de middag, tot rond de middag mag je zeggen. En er is ook heel wat zon aanwezig, maar naarmate de middag vordert, wordt het betrokken. Het gaat al kort na de middag beginnen regenen in West-Vlaanderen en enkele uren later zal ook de rest van het land aan de beurt zijn. Het gaat om een actieve regenzone die wat buig wordt bij temperaturen rond 17 graden, dus te fris voor de tijd van het jaar. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot het zuidwesten. Vanavond en vannacht dan nog regenachtig. Later wordt het regen bij tussenpozen bij nachtminima rond een graad of 10. Morgen vrijdag verloopt meestal grijs. Pas in de late middag komt de zon meer tevoorschijn. Bovendien valt er uit bewolking ook nog af en toe wat regen bij 18 graden. In het weekend komt dan uiteindelijk de zon voorzichtig tevoorschijn. Het blijft overwegend droog en we winnen enkele graden. Zaterdag temperaturen van 20, 21 graden. Zondag is dat 2, 23 graden. Volgende week zet de weersverbetering zich door met alsmaar hogere dag- en nachttemperaturen. Eindelijk gaat de zomer waarschijnlijk van start gaan. En hopelijk duurt het langer dan een weekje, want daar is nog niet echt een zekerheid over. Weerupdate nalezen, dat kan je trouwens op de sociale media van onze weerman Erwin Vrangse. Wij nu terug naar 1987, naar het Eurovisie Songfestival dat toen doorging hier bij ons in Brussel met de Duitse inzending Wind. Lass die Sonne in dein Herz. Goedemorgen.

1971 voor deze Eric Clapton en Leila hier bij Radio Star in de koffiepauze van donderdag 11 juni. Die ook weer als Stila naar zijn einde gaat. De voorlaatste koffiepauze in deze werkweek natuurlijk. Net was er ook nog Wind uit 1987 was dit van het Eurovisie Songfestival. Las die zonne in dein herz. Wel, we gaan ze vanaf volgende week nog weer wat extra in ons hart kunnen laten, want ze gaat meer gaan schijnen. We gaan weer naar zomerse temperaturen volgende week van een graad of 5, 26. Maar eerst nog even een paar dagen doorspartelen met minder weer. Dat hoor je net nog in de weerupdate. Maar we gaan wel de zon in de huiskamer blijven brengen via onze frequenties hier bij Radio Star. Nu richting de reclame met eentje van Rick Astley uit de Stock Aitken en Waterman stal met Take Me To Your Heart naar de reclame. En nadien Phil Collins, Do You Remember? I

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelf, dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
6: De muziek zegt alles. Radio.

We zijn weer eens rond in dit uurtje koffiepauze hier bij Radio Star. Deze Phil Collins kwam uit 1990. Do you remember? Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijne donderdag van met de collega's die eraan komen. Straks tussen 1 en 3 onze PDG natuurlijk Patrick de Groot hier bij Radio Star in het land van de Groot. En Harry Styles met Golden richting 11. Ook nog deze van Bros uit 88. I own you nothing. Tot morgen.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Met een hart voor Herzelen.
2: Ah!

0: GavaRent niet bestaan. Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze BEA-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
3: BEA Interieur. Wie zoekt, kent BEA niet. Wie BEA kent, die zoekt niet.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuiting.

0: met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
1: In het hart van Herzelen.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.

0: Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. Dat meldt het parket. Het zou gaan om een man. Hij liep naar verluid een hoofdwonde op en raakte ook gewond aan de knie. Het ongeval gebeurde vlakbij een zebrapad. Maar over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat een politiewagen in Antwerpen een voetganger aanrijdt. In juni vorig jaar kwam daarbij een jongen van 9 om het leven. Minister van Welzijn Genee wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzelen. Heeft het allemaal? Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf, Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: klus wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. BOVA. Voor wonen zonder zorgen.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.

0: Minister van Welzijn Gené wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
1: Van ons Radio Star.
0: Patrick de Groot.

Peter Sier, Bob Peterson, 1965, met dit door Charles-Jan Boer geschreven nummer won ze destijds als 17-jarige Frans Gell het Eurosongfestival voor Luxemburg. Het werd een wereldwijde megahit. Deze plaat, Ella Ella uit 1987, haar absoluut de meest gestroomde en herkenbare wereldhit. Je hoort hier de plaat van Frans Gell op deze donderdag 11 juni. Welkom bij Radio Star, een bijzonder goede

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
6: Goedemiddag.

tekst van deze plaat vertelt het droevige verhaal van een pasgetrouwd stel dat op het huwelijksnacht in aparte kamers slaapt, waarna de man haar verlaat en zij alleen achterblijft met haar herinneringen aan een trouwring. De Band of Gold, zou dit waar zijn of niet? Je hoorde Sylvester met zijn

Als jongste telf van de legendarische Jackson-familie wist zij volledig te ontsnappen aan de schaduw van haar broer Michael door een grensverleggende solo-carrière op te bouwen. Nasty van Janet Jackson. Dit is Bazaar met Hout.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzele en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
3: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
5: Goedemiddag.

Gordon Matthew Thomas Summer. De naam van Sting herroeide uit tot een van de meest gerespecteerde singer-songwriters ter wereld. Eerst als frontman van de iconische new wave en reggae rockband The Police. En vanaf 1985 met een uiterst succesvolle solo-carrière. Dit zijn de Pretenders.

0: Discount Zonk, Herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: In het hart van Herzelen. Radio
2: Start. Patrick de Groot.

dit nummer staat symbool voor de onbreekbare wilskracht van Freddie Mercury. Hoewel hij destijds dodelijk ziek was door gevolgen van AIDS en nauwelijks nog kon lopen, perste hij in de studio een van zijn meest krachtige en loepzuivere vocale prestaties ooit eruit. Het verhaal achter deze klassieker, The Show Must Go On. Welkom in het tweede deel hier bij Star. Wet, die staat te wachten, want we krijgen eerst nog deze plaat van Paula Abdul met Straight Up.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Zeker Ad Pieter.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Je hoort van ons.
7: Radio Star.
6: Radio Star.
8: Goedemiddag.

gloednieuwe single van de legendarische Vlaamse danceformatie Milk Inc. uitgebracht op 7 mei. Het is de officiële opvolger van hun comeback single Unstoppable van vorig jaar Medicine hier bij Radio Star. Dit komt uit het jaar 1985, Simple Minds, All the Things She Said.

De zinger van Culture Club. Naast de muziek stond de band bekend om de turbulente verhoudingen achter de schermen. De intense geheime relatie tussen zanger Boy George en drummer John Moss zorgde voor veel creatieve brandstof, maar leidde uiteindelijk tot een grote spanning en het uiteenvallen van de groep in 1986. We keer terug naar het jaar 1993. Vanessa Paradis, Sunday Mondays.

In tegenstelling tot zijn diepzinnige en melancholische kleinkunst en rockklassiekers is dit nummer een grappige, luchtige meezinger over een Franstalig meisje. Chris de Bruyne, je suis gaga. Straks nog Kim Wilde, maar is nog deze van Lenny Kravitz.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze BA-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar ba.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
3: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Goedemiddag.

Tears for Fears domineerde de hitlijsten in de jaren 80 met een reeks tijdloze klassiekers. Mad World 1982, een vroegere synthie-pop doorbraak, later ook wereldberoemd geworden in de intieme pianocover van Michael Andrews. Shout 1984, een krachtig mislepen protest en synthesizers volkslied. En deze Everybody Wants to Rule the World uit 1985, een absolute en misgestroomde wereldhit. Dankjewel allemaal om weer te luisteren hier bij Radio Star. Ik wens je allemaal nog een prettige namiddag toe en graag tot morgen. We'll

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.

0: voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: We gaan eten.
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
1: Je hoort van ons.
3: Radio Star.
1: Radio Star.
6: Goedemiddag.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: De muziek zegt alles.
7: Radio.

0: vers. Dat is Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt de regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BEA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
3: BEA Interieur, wie zoekt, kent BEA niet. Wie BEA kent, die zoekt niet.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Goedemiddag.

0: klus wordt duurder. Niets is voor niets, maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cashgeld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt de regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.

0: moest GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
3: Radio Star.
4: Je hoort van ons.
3: Feel the music.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe het zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
2: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
1: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
3: Radio Star.
4: Je hoort van ons.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinten, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Levensgevaarlijk.
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rot, op 0469 199 799.
5: Je hoort van ons.
6: Radio Star.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
2: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
1: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.

0: klus wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzele. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker al Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415. Zeker.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Donenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

maak gebruik van de promos bij Discountsonk. Want het leven is al duur genoeg. Dance Classics met De Zwart. Damn girl!

Hey, welkom in een nieuwe aflevering van Dance Classics. Elke donderdag en zaterdag, telkens van 20 tot 22 uur. Nelly Furtado. Say goodnight. Out with the fire, Boogie Wonderland. En Baby Manilow, Copacabana. In Dance Classic mocht hij openen vandaag. Tiësto is dit met Traffic. Komt binnenkort naar het Atomium in Brussel voor een live concert. Tiësto in Dance Classics.

Dance Classics, Mr. Happy, One Hit Wonder, uit de jaren 90. Belgisch werk, jawel. Come Back to Love. Tiësto met Traffic, zijn eerste Europese, bijna weer de tweede hit. Traffic, Tiësto, binnenkort live in België. Dance Classics, dit is Chris Ria. On the beach, welkom bij Radio Star 106.5 FM en 105.4 FM.

Dance Classics, Toca Disco, Street Girls, Felix uit de jaren 90, Don't You Want Me. En Michael Jackson met Beat It, waarvan we gaan door Rod Stewart, Pepe, Jean en Dance Classics. Terug naar de jaren 90, jawel, de knok uit, het is Dan Wilson en Dance Classics.

Alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker. Dance Classics met De Zwart. Damn girl.

Herbert met Rotation. UB40, Don't Break My Heart mocht deel 2 openen. En Snap met The Power. De Lyrium, terug naar de jaren 90. Dance Classics. Elke donderdag en elke zaterdag. Dit is Salins.

Funks in Dance Classics met zo wat een minder bekend nummer van hem, maar het wordt een klassieker. Paris, Energy 52, Café Del Mar, Candy Station, Hallelujah Anyway, Dr. Dre, Bad Intentions, Adventures of Stevie V met Dirty Cash, en Funkman, Speed Up. Daft Punk in Dance Classics. Around the world.

and Ads and Dance Classics, de bootleg mashup van Steve Angelo en Layback Look. Maar eigenlijk later, Hard to Catch, bootleg, Show Me Love, Beyoncé, Crazy in Love, Left Punk, Around the World, Kunks met Paris, Michael Gray komt eraan in Dance Classics met Weekend. Hebben we nog een paar leuke mensen erachter gekomen. Maak een hele, hele leuke avond van de graag. Tot de volgende Dance Classics.

0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: In het hart van Herzelen.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: Je hoort van ons. Radio Star.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonkin Herzelen.
1: Feel the music. Radio Sonkin.